As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

veel gebeden in die voetspoor van een boer. Ons het veel vrouwen boks gestuurd samen met saai. Vol seepies en lekker rijk goed. Daar is ook een stringtje perls daar voor haar. Natuurlijk is die balen voer voor jou. En ook in die brief

Dat is Dion Groot en hij zegt, hey Fabio. Ons allemaal kennen Fabio, of je nou wil of niet. Hij lijkt zijn benen uitwijs en zijn benen is die mooiste in die groep. En dus kan mijn boer wil broek iets draag. Waar is George nou? Huh? George, jij zal weet, jij zal weet. Oh, dat is lekker om samen met jullie te keren, dames en heren, op die prachtige woensdag, die 2 september. Ja, dat is de tijd van die jaren waar die blommetjes uitkomen, al die sinus mensen zoals mijzelf, saam suffer. Ik voel jullie pijn. Het is oorals waar je gaat, dus het is baie lekker om samen met die mensen te gesels, nee? Ja, nee, ik weet, ik voel jullie. Het is een globale probleem, van ik denk vele. So, ons gaan niet hier komen, ik weet ons gaat. Boedie, waar het die jylle? Ons gaan hier die ding uitsoort. Maar het daai nood, dames en heren, ons krammiekie rond op die verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het, een paar koekendoore wat kop uitsteek, en kom ek vertel jylle een klein bykie verder. Nou, as my lang kijk, het was Terry Bradshaw, hy het voetbal gespeeld vir jare terug. Hy was een legendarische Pittsburgh Steeler, is een van my favorites. Maar hy het ook een hele paar, hy was in The Masked Singer, hy was ook al in een paar rolprinten as cameos. Soos hulle altijd sê, as hierdie famous mense net hulle gezicht kom wys, dan cameo hy hulle. Nog een ou, jy weet, ons het Nananklaan Kwanazi, wat natuurlijk die Madlanka Commissie begin het, maar Cat Williams het baie dinge begin in Hollywood, en Cat Williams het verjaarsdag vandag. You gotta love him, man. The year of truth. Dan ons Emiliano Martinez, hy is een sokkerspeler en nou en dan bykie kwaai man, hy like bykie die ander gooi en dan my girlfriend van jare terug, sy was in so baie rolprente, sy het gespeel ook Frida Kahlo in 2002 is Frida, The Eternals, sy het gespeel in die stem van Puss in Boots, Wild Wild West, Spy Kids 3, so baie en dit is niemand anderste as Zorro'se vrou, Selma Hayek. Selma Hayek natuurlijk aan naam gemaakt in een rolprint met die naam van Desperado, saam met Antonio Banderas, baie groote ook gewees. En dan is al een paar, maar ek gaan eindig met hierdie ene. Nou, ek sê nou al vir jou, baie van die dames sê net, gee hom vir my, ek vat hom morgen, en baie van die ouwe sê, gee die ou vir my, ek raak hom morgen, ek wil een chommie wees, dit is die ou wat die Matrix gespeele, Constantine, The Day the Earth Stood Still, John Wick, 47 Ronin, Bill and Ted's Excellent Adventure, Alexander the Great, Something's Gonna Give, so baie rolpaint, The Point Break, en ons ken hom as die heartthrob, If You Don't Fight for Love, What Are You Fighting voor meneer Keanu Reeves verjaar vandag. Nou meneer Keanu Reeves is ek baie baie voor lief voor, ek kyk baie op na hom, kan nie glo die man is 62 jaar oud hierdie jaar nie, die is nou vir jou absoluut cray cray. Maar die is jou birthday, nou wacht ek net vir julle sin, stuur het dier, julle is natuurlijk ons plaaslike celebrities, so stuur het dier 082-333-667. Van die WC nou is een paar van die stijks, die beeste wat rondloop op Raklinspad, en dan soos want jy Kraddock toerijn net voorbij Colchester is daar een trailer wat van een lorry afgekom het, so kyk maar niet uit, verduin hem. Sien een paar boodskapies al klaar deerkom, wie is ek om te beklei, nou jy weet, daar is baie dinge wat in die wereld gebeur, dan is al bijnaam, vooral in Afrikaans. Weet jy sê, die ou is so, of die ou is so, en baie keer dan sê ons, jy die ou is een echte werfbobbejaan. Meneer Nicholas Lou trek om verder, dames en heren, ons is nou weer terug.

0: En ik lief jou twee, I love you too. Is dit allemaal voor mij uitelijk hier, nee? Ek het nooit er aan geweet wat sê vir iemand. Dus hy sê, ek is lief vir jou. En dan sê jy, ek is ook lief vir jou. Lief vir jou. Ek lief jou twee, I love you too. Daai werk vir my, man. Daai werk vir my. Op die lekker luisterstasie. Is lekker om saam met julle te keir, man. Is Wednesday, woensdag. Allemaal lonesome. Lekker deertrek. Paar skinderstories. Paar interessante feite. Gaan ons nog deertrek tussen 7 en 8. Marula Media, Triple L. En natuurlijk weer julle verjaarsdag. So onthou met deur te stuur. En as jy die enige iets op die paai sien, laat weer het ook vir my, en dan wil ek ook sien die hele paar foto's van ons luisteraars, wat bykie gaan dip het in die see gister, stuur vir my bykie die foto's, of het jou kinders reggemaak vir lengtedag by die school, vol blomme en allerhande dinge, my kleinkie moest ook self een hoed maak vol blomme, en het was toch te kostbaar. So ja, stuur een bykie vir ons deur, laat weet vir ons, was daar ook een juffrou de kok daar?
1: Juffrou de kok, ek sê alweer, stuur met ons een lekkie day, en op ons gang langs een lekker lijf. You was good.

Sue, een van mijn favorite songs in die hele wereld. Maak eens ook Wie Waar Wannie. Is natuurlijk, dames en heren, meneer Brian Adams. En hij zei voor ons: the only thing that looks good on you is me. Tweede zaal van 25 minuten, net aan die tijd van 6. Heb je groot bij breakfast. Hartelijk een goede morgen. Verkeer loopt mooi hier in Nelson Mandela Bay. Arias, kan ik klaar niet. It's gonna be a good day. Yeah.

Toe kry ek kinders, toe moes ek een huis onder hou sou. Ek het die jeugdae gehad, my kinders is nog groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir een jong job, van die ou oomens kan niks maak. Ek soek een...

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: En live hier het afgeskop met stamsoldaankie Early B sê Ben 10 was natuurlijk een baie groot sang vir hom. Ek ken hom natuurlijk jare al voor dit met MC Ul en Ajami, wat baie groot treffers was in my opbrings as mens. Mariana is een baie groot treffers. Die tijd is 16 minuten net na die tijd van 7. Had ek een goeie morgen, julle lekker lamme mense. Nou, op die dag, dames en heren, gaan ons bykie rondkrap in een paar dinge, en een van hulle is Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar. Want hou is ons een half uur omtrent so bykie meer weg van julle verjaarsdag af. Stuur het vir my dier 082-333-667. Ons maak het lekker, ons maak het mooi hier op 90.6. So, dames en heren, voor ons nog dan gaan begin en al die lekker dinge vir julle vertel, onthou net, manne, hier die ene is vir julle. Nou, op die 19e September hou ons manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis. Die braai is gratis. Bring jou eie drankies en hoop een gees. Nou kom, geniet die dag, die vier saam met goeie vriende, heerlijke koos en die kans om een werklike verskil te maak. Nou alle fondse gaan na die Koga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donatie help om die renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle, staan saam vir ons renosters. Nou vir meer inlichting, besoek gerust vir Koga Rhino Sanctuary sociale media en contact ons op 042-293-2251. Easy peasy lemon squeezy en ons maak het lekker daar vir die renosters. Kom ons kijk wat gaan alles aan op ons nieuwsfronters. Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar. Nou gaan op www.marulamedia.co.za of gaan laai die toep af en jy kan het gaan lekker deertrek. 41 ambulances staan en stof vergaar in Johannesburg. Nou baie mense het geen ander keuze as om te wacht, te bid en te hoop dat hulle opdag voordat dit te laat is nie. Nou ek jy jyself by jyself dink as jy ouwer of iemand verloor het in jou leven as gevolg van nie in ambulance nie om te weet as dan 41 ambulance wat stof opgaan. Sal een bykie wandel om warm onder die kraag maak. Nou, Iranse brandstof voorraad onder druk. Iranse brandstofprobleme word te vererger deur Amerikaanse blokkade van Iranse havens. Hulle sê die spore wat een man achterlaat vir een Afrikaner man, jylle kan bykie daar gaan lees. Die waarheid kom altyd onder druk uit, een lekker story. En dan, man vast na doodlike skietery by Switserse Ryf. Nou die politie ondersoek tans drie moontlike verklarings vir die aanval. Een terreuraanval, een massaskietery of een gewone misdaad, waarin die motief nog nie bekend is nie. Maar kom ons kyk. Dan praat hulle nog natuurlijk van al die mense wat nou hulle plakate vir die stemmery oprug. En ek wil net sê, hier in Nelson Mandela Bay is daar nog steeds plakate van die vorige verkiesing wat nog steeds op die palen verrot. Nou ek weet, daai tyd was daar 'n boete wat hulle gesê het, hulle gaan 'n per dag en 'n per week ding uitsit. Betaal iemand ooit die goed? Want dit is nog steeds op, oom. En die verkiesing is al verby. Nou is dit al by die volgende een. I don't know, man. As jy ook weet, daar was 'n rukkie terug. Een groot video wat opspraak gemaakt het op sociale media van een kleuter wat het dwelmpijp rook op camera. Nou die kind was omring deur mense wat om juist moest beskerm, wanneer die gedrag van hierdie ergens geen directe gevangenisstraf tot gevolg het nie, stuurde de uiterste kommerwekkende boodskap oor die waarde wat aan veiligheid en waardigheid van kinders gehecht word, want geen tronkstraf na kleuter die dwelmpijp rook. Hier maak my verskrikkelijk vies julle. Yo man. Dan pala, finally gaan hulle prata. Action South Africa kap terug oor Marin Sella se besluit. Nou die patroon het pynlik bekend geword, stel uit vir water, lei die aandag af. Kom ons hoop maar dit raak een klein bykie beter. Dan Brian Magotsi getuig oor beweerde ontsnappingsplan. Nou oupa Brian Magotsi se jongste poging om borgtog te bekom, diervoort nadat hy dinsdag in Johannesburg se Landroshof getuig het, oor die beweerde plan om uit aanhouding te ontsnap. Nou ek dink jy moet die stil gedeelte hardop sê nie, oubarie, oupel. Ek sê maar net, dit is nogal... Nogal big, brother, nogal big. Hoekom sê jy dit? Just don't say it. Maar okay. Nou, dan praat ook hier, het gaan vir my baie interessant wees. Nou, kyk, een van die goed, want ek by my huis kyk baie, is ork nie, snork nie. Ek geniet het verskrikkelijk baie. Vooral as 'n groot mens met baie van die grappe wat ek gemis het as kind. En Frank Opperman, natuurlijk, baie groote. Maar, hoe groot voorreg het ons, dat ons Frank Opperman en Margaret Meyer Rodenbeck saam op die verhoog gaan beleef met Adam en Eve. Adam en Eva. Baie interessant om te sien, ek weet ook self, hulle kom hier na by ons in volgende jaar met hierdie precies dezelfde vertoning. Ons hoop regtig om dit te sien. En dan hoop stadgesin in Hof na beweerde bedrog. Hy het echter achterdochtig geraak, toe die onderneming nie wins getoon het nie, en die mense een bykie in die sop daar oor. So jylle een bykie meer daar oor gaan lees, dames en heren, daar is een paar skinderstories vir jylle vir vandag, as jy niks het om te sê rondom die koffietafel nie, het ek so pas een paar stories vir jou gegeen. Want ons is so paar minuten weg van die lekker alwe liekies op die lekker luisterstasie hier op die woensdag, die 2 September. Verkeer loop mooi, dinge loop mooi, weer is mooi, jylle is beautiful.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Hey Lofi.
2: Lekker praat, jullie verdwaal.
1: Niels, kom.

is of bitter maar, of anders mooi gezet. Eendag stop een karretjie, hy is wit in korte diens. Die biervrouw aan die oorkant, sy laat niks ongezien. Die vrouwens grijp met hare, slaan een man met isambreel. Die man met net een been, verbeel om nog een been.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
4: Johan Plumbers!
5: You have family when you buy at King Cars.
6: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

Vibega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

toys for them bang. Maar het dunkt wel een kruimer, verstoffel een maat. Maar hem hier raak zijn partner een kruimen kattenkwaad. Zij helpt om toe om vanuit zijn hok te ontstaan.

0: In jou cricketnuus, die voormalige Engelse kaptein Ben Stokes sal van December vir Adelaide Strikers speel in Australië se Big Bash Liga. Hy het in Junie uit die internasionale spel getree. Stokes sal volgens berigte teen 5,76 miljoen rand een van die duurste spelers in die T20 liga word. Adelaide word afgerig deur die voormalige Australiese kaptein Tim Payne, wat Stokes beskryf as een van die beste veelsidige spelers ooit, een erkende wedstrijdwenner en een mededinger wat onder druk floreer. In jou financiële aanwijzers, die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,619. Die prijs van goud is $4,310.90 per fyn ons en die prijs van Brent-olie is $97.12 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 3 September.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 3 September, ek skop aan vanuit Nagende Dispatch, maksimum van 19, Oos-London staan op 22, Bishu 21, Port St. John's een maksimum van 29, Cranbrook 25, Port Elizabeth een maksimum van 18, Graafrein het 18, Queenstown staan op 26, Mthatha 29, Grahamstad een maksimum van 19, Plettenberg Bay staan op 15 en Jeffreys Bay een maksimum van 17 met 90%. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: van John Rock Prophet, hier van zijn onlangs liedjes. Luister even in Queen, beautiful song, Who Wants to Live Forever. Kom eens kijken wat ze jullie voor mij vandaag zei. Kiki, kijk, een moeilijke ene vandaag, denk ik. Maar ik denk het moet eigenlijk makkelijker wees. Ik denk als ik die foto niet in elkaar gehad het, die so baie meer geweet het wat dit is. Ria, ja, jy het om reg. Amanda het om ook reg, maar net mooi. Anisha, halve punt vir jou. Denk ek sal ek sê. Wilna sê Benny Boek vir hem, Esmerie sê Ninja Turtles. Quentin, ek gaf jou halve punt gee. Is dit oké? Okay? Ja, ek gaf jou halve punt gee. Maar nog steeds, ek denk jy het om halve punt. Like soos Benny Boekworm, sê Antoinette, JP, yes, jy het om, Tanya, ja, dankie, en Jaco het om ook. Natuurlijk, daar is een vinnige vijf, so daarom het al mense om recht gekry, maar weet jy wie is die? Onthou jy, dit was een story op TV gewees, die story se naam was Dinosaurs gewees, en het was een hele familie gewees, een pa en een ma, en ek denk drie kinders gewees, Dinosaurs, onthou jy die story? Ja, dit was hy gewees, so laat jy wat inkom wat sê Maya the Bee. Vijfde vinnigste vir vandagse kiekie kyk is Manette, vierde vinnigste Quentin, derde vinnigste JP, Tanya is tweede vinnigste en heel vinnigste vir vandagse kiekie kyk is Jaco. Baie geluk Jaco, en as jy rijden vir my, not the mama. Juist die ding, not the mama. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou nies, is Luister FM Big Nick saam met jou.
1: Luister FM Nies.
0: Big Nick saam met jou.

En aan die wilde kusse golwe, ek dink vanavond aan jou. En aan die eindeloze strand, ek dink aan rotskastele.

Volg ons op Facebook @ Luister FM. Die blauw van die hemel, vastgegroeid aan sekelbos en mopani,

Ja, ja, ja, ik is Manuel Escortio en jij is een geschakel op Luister FM 90.6. Yo.

als die zon of iedereen van mij komt aan. Jij zei was, dan staat liefde.

0: Dis die klanke van die Campbells op Luister FM met Meisies Sonder Sokkies. Valley en Swart het vir ons gesê Spook en Diesel, Robbie Wessels met Krummel en Baksteen en Pieter Koen was besig daar met die drie susters van drie susters. Dit is 5 voor 8, dis woensdag die 2 September. Dis amper tyd vir jou 5 goue ouwes, rug tot rug, ononderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie. Danny Koekoes is ingeskakeld. Sy sê fietsryers gebruik die pad verniet. Hulle hoef nie bestuurderslisensies of motorlisensies te betaal nie. So hulle kan maar plek maak vir ons. Dan baie dankie Danny Koekoes daar so vir jou boodskapie. En Charles en Jen is ook ingeskakeld. Ons hoor gou-gou wat sê hulle.
1: Hallo Prince Daniel, ek stem voor daar met jou. Die grootste probleem vir ons paie en ons hele wereld vandag is by me, myself en I van Rome. Ons het niks geduld nie en ons dink alles behoort aan ons. Ons wil in beheer wees en die reed moet maar net hoop en bid, hulle maak het ook veilig. Buiten die rond. As ons ophou en ons het een beetje bid vir een beetje meer geduld, ons gebruik aan geduld en ons ken mekaar en ons denk aan die ander persoon ook nie net in jou kap, dat ons allemaal veilig van ons bestemming kom. Dankie vir die stunning, stunning song. Julle maak elke dag net een plezier en daar hadden we aan gaan. Prijs die Heere vir julle.
0: Baie dankie daar so vir julle boodskapie ook en baie dankie laat julle lekker saam met ons kuier. Nou ja, dit is dan nou so, ek dink een bietjie geduld en een bietjie respect gaan een lang pad gaan met hierdie fietsry story. So kom ons kyk maar uit vir mekaar. As al fietsryers is, oefen maar een bietjie geduld en die fietsryers, as jy sien ons voertuie, gee maar een bietjie kans dat die mense kan verbykom en bly ons allemaal veilig en ons kom allemaal veilig by ons bestemmings uit en ons kan lekker allemaal dit geniet wat ons geniet om te doen. Baie mense geniet het om fiets te ry, baie mense geniet het om in hulle voertuie te ry en daar is nie een wat reg of verkeerd is nie. Ek dink die pad is groot genoeg, daar is genoeg sonskyn vir ons allemaal. Dit is nou tyd vir jou 5 goue ouwes rug tot rug, onderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.